tinowana kukunda kwamuri, tinowana makomborero, tinowana zvese zvatinochemera kubva kumusoro kwamuri, nekuti muri Mwari vanoshamisa. Jehovha Jaire, Jehovha Shama, Jehovha Nisi, zita renyu ngarikunzwe. Amen.